Yo, nimmer kan gaan, maar daar hebben we allemaal jongeren. Yo, mijn maak me terug.